0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Hoboken is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt na een aanrijding met een trein aan een spooroverweg. Volgens de eerste vaststellingen was die op dat moment gesloten, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het is niet duidelijk hoe de bromfietser eraan toe is. Door het voorval raakte het treinverkeer in beide richtingen tussen Antwerpen-Zuid en Boom onderbroken. Spoornetbeheerder Infrabel doet de hele week preventieve controles op het net in verband met de extreme hitte. Door de tropische temperaturen kunnen sporen makkelijk vervormen of bovenleidingen gaan doorhangen. Er staan ook noodploegen klaar in het hele land om problemen op het spoor op te vangen, zegt Infrabel. De NMBS schrapte door de hitte al wel enkele piekuurtreinen uit de planning. Vooral de oudere treinstellen zonder airco, omdat die ook kwetsbaarder zijn voor hitteproblemen. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging in ons land is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar voordien. In totaal lieten 12 mensen het leven, voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. 71 mensen belanden met voedselvergiftiging in het ziekenhuis. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde ruim 180.000 controles uit en liet meer dan 500 zaken tijdelijk sluiten wegens erge tekortkomingen. Er kwam bij het meldpunt ook een record aan klachten binnen, meer dan 6.000. Volvo Cars roept in ons land iets meer dan 4.300 plug-in hybride wagens terug voor nazicht van de batterij. Het effect kan in het slechtste geval brand veroorzaken. De autobouwer vraagt de eigenaars van de hybrides voor alle zekerheid voorlopig enkel op benzine te rijden. Het gaat om Volvo's van het model XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Volvo zal de betrokken eigenaars zelf contacteren. En in het tennis krijgt de Tsjechische Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova 4 jaar schorsing voor het weigeren van een dopingcontrole. Het internationale tennisorgaan ITA legt haar de maximumstraf op nadat ze eind vorig jaar geen staal wilde afstaan bij een avondelijke controle buiten competitie bij haar thuis. Weigering beschouwt de federatie als een positieve test. Vondrousova won Wimbledon in 2023, ze was toen nummer 6 van de wereld. Amper verkoeling tijdens de nacht, minima van 17 tot 21 graden. En daarna alweer een snikhete dag, aan zee tot 27 graden. In de rest van het land piekt het kwik ruim boven de 30, lokaal tot 35 graden.
3: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
1: Bikeparts, we make you ride.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte.

0: RTBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78. Hij vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit 1 gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
3: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets.

een klein beetje ochtendgymnastiek. De tenen achter de oren, de handen onder de voeten, wat nog allemaal. Ja, ik zou zeggen een hele goede morgen en welkom in deze ochtendshow. Met onder andere het weer en een bekende jarige.

bewaarmiddelen. Een nieuwe studie linkt bewaarmiddelen aan hoog bloeddruk en hartaanvallen. Hoe gevaarlijk zijn ze echt? Tja, onderzoeken, het is altijd wel iets zeker. Ik weet het, ik weet het.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

rainy night in Soho. En regen, de regen, dat zouden we nu wel kunnen gebruiken. Vandaag tot 35 graden en geen spatje water. Nou ja, wel water in onze glazen om te drinken, om niet te gaan uitdrogen. Maar ja, wat doe je eraan? Gewoon genieten van de warmte vandaag.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

duizend sterren. Dat is voor als je deze avond niet gaat kunnen slapen. Dan zou ik denken van, ga eens eventjes naar buiten en tel ze. En misschien ga je daar wel in slaap vallen. En lukt het dan nog niet? Zing even mee met deze natuurlijk. En zo, tot zo, na tijd zijn.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

De eerste Zeeuwse mosselen zijn er en de kwaliteit is uitstekend. Alle ingrediënten aanwezig voor een sterk seizoen. Maar voor het bier en de frietjes ga je natuurlijk zelf moeten zorgen. En voor het gezelschap ook natuurlijk. Wie gaat er mee gaan eten? Ik heb alvast honger gekregen.

eventjes gaan naar een Amerikaanse singer-songwriter, Jason Mraz. Vandaag 49 jaar, een one-hit wonder. Maar daarvoor is dit liedje natuurlijk niet minder mooi. Ja, laat ons even genieten en gelukkige verjaardag.

0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Vink.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur is er misviering en Eclipse TV in beweging met Bart is er om 9:45. De Flying Doctors die zijn er vandaag ook weer om 9:50. Het derde seizoen van The Bridge is er om 10:50 en Sterrenwensochtend is er om 11:55. Clips à la carte zijn er om 11:55 en Fietsen door het Vlaamse Land is er om 12:30. Lachende Geblazen 2024 is er om 10:01 en Walking to New Orleans is er om 11:55. Het Pleintje is er om 14:00 en het Boekenfoyer 2025-2026 is er om 10:55. Sterrenwensavond is er om 17:45 en De Dingen des Levens met aflevering 14.260 is er om 17:50. Mooi en met Ogeloos met aflevering 9.469 is er om 18:55 en Azoren is er vanavond om 18:55.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

met meer dingen. Meer raar nieuws, meer uitspraken, meer radio natuurlijk. Wat mij betreft nog een hele goede dag toegewenst. Laat het zeker niet te warm worden. Drink genoeg.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 9 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Dinsdag 23 juni vandaag, van harte welkom bij RBS. Bij een grootschalige controleactie van politie- en inspectiediensten zijn afgelopen weekend verschillende overtredingen vastgesteld in dag- en nachtwinkels, horecazaken en autogarages. De politiezone Scheldewaas werkte daarvoor samen met onder meer de Vlaamse Sociale Inspectie, de Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. In een autogarage stelden de inspecteurs vast dat er geen officiële vestiging was aangegeven en dat het verplichte garageregister ontbrak. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor zwartwerk. Daarnaast werden in verschillende handelszaken verboden wegwerp, e-sigaretten en niet toegelaten cosmetische producten in beslag genomen. Op het vlak van voedselveiligheid kregen meerdere zaken waarschuwingen wegens gebrekkige hygiëne, foutieve bewaartemperaturen en een onvolledige registratie van producten. Voedingswaren die niet meer aan de voorschriften voldeden, werden onmiddellijk vernietigd. Een handelaar kreeg bovendien een waarschuwing omdat producten niet voorzien waren van Nederlandstalige etiketten. Tijdens de controles werd ook een bezoeker van een nachtwinkel betrapt met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook tegen die persoon werd een procesverbaal opgesteld. In Dendermonde hebben dieven gisterenochtend werkmateriaal gestolen uit een voertuig in de Processiestraat. De feiten gebeurden tijdens werkzaamheden in de straat. Terwijl de arbeiders aan het werk waren, sloegen onbekenden toe en haalden verschillende elektrische werktuigen uit een geparkeerd voertuig. De diefstal werd pas later vastgesteld. Over de daders is voorlopig niks bekend. De politie heeft een onderzoek geopend naar de feiten. Bij een spectaculaire ramkraak in Belzele bij Sint-Niklaas werden twee exclusieve koersfietsen gestolen uit fietsenzaak Peloton. De buit heeft een waarde van ongeveer 26.000 euro. Rond 1 uur reed een dader met een terreinwagen achterwaarts door de vitrine van de winkel. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij daarna meteen naar twee koersfietsen loopt die in de etalage stonden. De hele actie duurde amper anderhalve minuut. Volgens zaakvoerder Glenn de Ridder was de diefstal duidelijk voorbereid. De dader droeg een hoodie en de nummerplaat van de wagen was afgeplakt. Bovendien lijkt hij exact geweten te hebben welke fietsen hij moest meenemen. Naast de gestolen fietsen is ook de schade aan de winkel aanzienlijk. De vernielde vitrine zorgt voor een kostenplaatje van om en bij de 10.000 tot 15.000 euro. De politie doet verder onderzoek naar de dader. En het Huis van het Kind in Waasmünster organiseert op woensdag 15 juli een creatieve namiddag voor grootouders en hun kleinkinderen. De activiteit vindt plaats van 2 tot 4 uur in zaal Cuesta van woonzorgcentrum Het Heuverveld. De deelnemers kunnen er samen aan de slag rond een creatief thema en genieten van een gezellige namiddag. Het initiatief staat open voor grootouders en kleinkinderen van alle leeftijden. Inschrijven en meer informatie is verkrijgbaar bij het Huis van het Kind in Waasmünster. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen krijg je dat van collega Dominique Wamans.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de twee doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

uit het album Welcome to the Real World. Eerste single daaruit uit 1985. Stond helemaal bovenaan trouwens in de Amerikaanse Billboard Hot 100 op nummer 1 destijds. Met andere woorden, een bijzonder grote hit was het voor Mr. Mister. Dat was Broken Wings.

surrealistische beelden in de videoclip. Woestijnen, vreemde landschappen en dan die opvallende kostuums van Luke Steele. De man achter onder andere deze band Empire of the Sun was dat. En We Are the People. Tijd voor een duetje nu. Christina Aguilera en Ricky Martin. Nobody Wants to Be Lonely.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

20 jaar werd dit nummer nog eens van onder het stof gehaald. Milky and Just the Way You Are in de nieuwe versie. De remixversie was dat van DJ David Guetta. Zo dadelijk uit de jaren 90 Undercover met Baker Street. Eerst eentje van Robbie Williams. 15 jaar geleden. Dit is Shame.

0: misschien iets minder bekend, dit nummer. De Beloning was dat van Frank Boeien. Hij schreef en produceerde het nummer zelf. En in het verhaal van het lied zit trouwens ook een vermelding naar Gent als decor. Tijd nu voor een radioklassieker uit 67, muziek van Van Morrison.
1: RBS Radioklassieker.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bikeparts. We make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Dit was Bruno Mars met zijn nieuwe single hier bij ons bij RBS. Nog een stukje Belgisch werk van Noémie Wolfs, zangeres bij Hooverphonic, de band van Alex Callier. Ik ben er zo terug om 11 uur met het regionale nieuws. En tussen 11 en 12 deel 2. Blijf vooral hangen hier bij ons. Voor nog heel wat leuke muziek staat je te wachten.

0: Let me tell you.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
2: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten. Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: Dinsdag 23 juni vandaag, van harte welkom bij RBS. Bij een grootschalige controleactie van politie- en inspectiediensten zijn afgelopen weekend verschillende overtredingen vastgesteld in dag- en nachtwinkels, horecazaken en autogarages. De politiezone Scheldewaas werkte daarvoor samen met onder meer de Vlaamse Sociale Inspectie, de Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. In een autogarage stelden de inspecteurs vast dat er geen officiële vestiging was aangegeven en dat het verplichte garageregister ontbrak. Er werd ook een procesverbaal opgesteld voor zwartwerk. Daarnaast werden in verschillende handelszaken verboden wegwerp, e-sigaretten en niet toegelaten cosmetische producten in beslag genomen. Op het vlak van voedselveiligheid kregen meerdere zaken waarschuwingen wegens gebrekkige hygiëne, foutieve bewaartemperaturen en een onvolledige registratie van producten. Voedingswaren die niet meer aan de voorschriften voldeden, werden onmiddellijk vernietigd. Een handelaar kreeg bovendien een waarschuwing omdat producten niet voorzien waren van Nederlandstalige etiketten. Tijdens de controles werd ook een bezoeker van een nachtwinkel betrapt met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook tegen die persoon werd een procesverbaal opgesteld. In Dendermonde hebben dieven gisterenochtend werkmateriaal gestolen uit een voertuig in de processiestraat. De feiten gebeurden tijdens werkzaamheden in de straat. Terwijl de arbeiders aan het werk waren, sloegen onbekenden toe en haalden verschillende elektrische werktuigen uit een geparkeerd voertuig. De diefstal werd pas later vastgesteld. Over de daders is voorlopig niks bekend. De politie heeft een onderzoek geopend naar de feiten. Bij een spectaculaire ramkraak in Belzelen bij Sint-Niklaas werden twee exclusieve koersfietsen gestolen uit fietsenzaak Peloton. De buit heeft een waarde van ongeveer 26.000 euro. Rond 1 uur reed een dader met een terreinwagen achterwaarts door de vitrine van de winkel. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij daarna meteen naar twee koersfietsen loopt die in de etalage stonden. De hele actie duurde amper anderhalve minuut. Volgens zaakvoerder Glenn de Ridder was de diefstal duidelijk voorbereid. De dader droeg een hoodie en de nummerplaat van de wagen was afgeplakt. Bovendien lijkt hij exact geweten te hebben welke fietsen hij moest meenemen. Naast de gestolen fietsen is ook de schade aan de winkel aanzienlijk. De vernielde vitrine zorgt voor een kostenplaatje van om en bij de 10.000 tot 15.000 euro. De politie doet verder onderzoek naar de dader. In het Huis van het Kind in Waasmünster organiseert op woensdag 15 juli een creatieve namiddag voor grootouders en hun kleinkinderen. De activiteit vindt plaats van 2 tot 4 uur in zaal Cuesta van woonzorgcentrum 't Heuverveld. De deelnemers kunnen er samen aan de slag rond een creatief thema en genieten van een gezellige namiddag. Het initiatief staat open voor grootouders en kleinkinderen van alle leeftijden. Inschrijven en meer informatie is verkrijgbaar bij het Huis van het Kind in Waasmünster. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen krijg je dat van collega Dominique Waumans.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

daar zijn ze weer, ja, die muzikale familie, de Jacksons, was dat met Shake Your Body uit 1979, dinsdagochtend 23 juni vandaag. Nog een uurtje lang, tot 12 uur, al die grote classics en hits hier. We blikken al even vooruit, muziek van onder andere Elton John en Kim Wilde, ook van Katy Perry en DJ Jurgen uit de jaren 90. Ja, het staat je allemaal nog te wachten tussen nu en 12 uur. En ook deze, van Fleetwood Mac uit 87, dit is Big Love.

een instrumentale trance track van DJ Jurgen in 1997. Want pas later kwamen de bekende vocalen erbij. Die je nu kon horen. Better Off Alone was dat van DJ Jurgen na Brian Ferry en Roxy Music met Dance Away. We gaan richting Nederland met muziek van Anouk. Dit is

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via autocenterlds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit.

zangeres Sasha, die eerder ook al samengewerkt had met andere grote namen uit de dancewereld, werkte voor dit nummer samen met de Zweedse producer Alesso. Alesso en Sasha was dat nummer van vorig jaar met Destiny.

If I Can't Have You van Kim Wilde na die andere zangeres Katy Perry met haar nummer Teenage Dream. Tijd voor wat filmmuziek. Titelnummer van de James Bond film The Living Daylights. James Bond die gespeeld werd door Timothy Dalton. En de Noorse band A-ha zorgde voor de muziek. The Living Daylights.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com. Vink,

Satisfy van de Ierse zangeres Jazzy, die eerder ook al bekend werd dankzij haar hit Giving Me. En deze keer in samenwerking met Calvin Harris en Jazzy dus, en Satisfy. Stereogeluiden van Color Me Bad. Dit is I Wanna Sex You Up.

Daddy's Home was dat nog van Cliff Richard. 2 uur lang classics en hits op deze dinsdagochtend. Ja, het zit er alweer bijna op. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek. Om 1 uur is er collega Dominique Wouwmans. En ik maak met jullie graag een afspraak morgen om 10 uur. Dan zijn we er terug bij, hier bij RBS. Tot morgen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 12 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland. Vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioen Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: handig ook. Parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist. Dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Dinsdag 23 juni vandaag, van harte welkom bij RBS. Bij een grootschalige controleactie van politie- en inspectiediensten zijn afgelopen weekend verschillende overtredingen vastgesteld in dag- en nachtwinkels, horecazaken en autogarages. De politiezones Geldewaas werkte daarvoor samen met onder meer de Vlaamse Sociale Inspectie, de Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. In een autogarage stelden de inspecteurs vast dat er geen officiële vestiging was aangegeven en dat het verplichte garageregister ontbrak. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor zwartwerk. Daarnaast werden in verschillende handelszaken verboden wegwerp, e-sigaretten en niet toegelaten cosmetische producten in beslag genomen. Op het vlak van voedselveiligheid kregen meerdere zaken waarschuwingen wegens gebrekkige hygiëne, foutieve bewaartemperaturen en een onvolledige registratie van producten. Voedingswaren die niet meer aan de voorschriften voldeden, werden onmiddellijk vernietigd. Een handelaar kreeg bovendien een waarschuwing omdat producten niet voorzien waren van Nederlandstalige etiketten. Tijdens de controles werd ook een bezoeker van een nachtwinkel betrapt met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook tegen die persoon werd een proces-verbaal opgesteld. In Dendermonde hebben dieven gisterenochtend werkmateriaal gestolen uit een voertuig in de Processiestraat. De feiten gebeurden tijdens werkzaamheden in de straat. Terwijl de arbeiders aan het werk waren, sloegen onbekenden toe en haalden verschillende elektrische werktuigen uit een geparkeerd voertuig. De diefstal werd pas later vastgesteld. Over de daders is voorlopig niks bekend. De politie heeft een onderzoek geopend naar de feiten. Bij een spectaculaire ramkraak in Belzele bij Sint-Niklaas werden twee exclusieve koersfietsen gestolen uit fietsenzaak Peloton. De buit heeft een waarde van ongeveer 26.000 euro. Rond 1 uur reed een dader met een terreinwagen achterwaarts door de vitrine van de winkel. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij daarna meteen naar twee koersfietsen loopt die in de etalage stonden. De hele actie duurde amper 1,5 minuut. Volgens zaakvoerder Glenn de Ridder was de diefstal duidelijk voorbereid. De dader droeg een hoodie en de nummerplaat van de wagen was afgeplakt. Bovendien lijkt hij exact geweten te hebben welke fietsen hij moest meenemen. Naast de gestolen fietsen is ook de schade aan de winkel aanzienlijk. De vernielde vitrine zorgt voor een kostenplaatje van om en bij de 10 tot 15.000 euro. De politie doet verder onderzoek naar de dader. En het Huis van het Kind in Waasmünster organiseert op woensdag 15 juli een creatieve namiddag voor grootouders en hun kleinkinderen. De activiteit vindt plaats van 2 tot 4 uur in zaal Cuesta van woonzorgcentrum 't Heuverveld. De deelnemers kunnen er samen aan de slag rond een creatief thema en genieten van een gezellige namiddag. Het initiatief staat open voor grootouders en kleinkinderen van alle leeftijden. Inschrijven en meer informatie is verkrijgbaar bij het Huis van het Kind in Waasmünster. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen krijg je dat van collega Dominique Wamans.
5: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477-030-050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

19, een nummer van Paul Hardcastle. Welkom bij RBS Radio. Ook de komende twee uur weer de hits en de classics die de revue passeren. Waaronder No Mercy met Please Don't Go. En deze onder andere van Spargo. Hier is One Night Affair.

Het lijkt wel of we op het eiland Ibiza zitten, maar daarvoor moeten we tegenwoordig zover niet gaan, want het goede weer zit helemaal bij ons. Dat was No Mercy met Please Don't Go. En nu Shakespeare's Sister.

0: vrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

af en toe wat tijd voor jezelf. Me-time, zo heet dat tegenwoordig. Dat was Axel Red met Temps pour nous. En daarvoor Camille met OMG of Oh My God. Hier is Blondie nog uit begin jaren 80. Heel vers op dat moment, die sound die ze bracht. Deze Rapture.

0: deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Nederlands en Van Geel. Dat was de single boven recent werk. Inderdaad, ze blijven het goed doen. En misschien raakt ze wel boven aan die bergtop. Hier zijn Shaman met Move Any Mountain. Straks nog Chick met You Are Beautiful en Doe Maar Met.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 2 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

aan de andere kant van 2 uur. We hebben het nieuws en het weerbericht gehad. Het weerbericht, ja, dat blijft voor deze week wel een ganse week zowat stabiel. Warm zomerweer. Earth, Wind and Fire, die hebben er ook wat mee te maken. And Love Goes On. Nu tijd voor mijn grote held. Op muziekbasis natuurlijk wel te verstaan is Prince. You Got the Look.

Lijkt me inderdaad wel een behoorlijke afstand. To the Moon and Back werd bezongen door Savage Garden op deze dinsdagnamiddag. Moet allemaal kunnen hier bij RBS Radio. Avicii die heeft een grote hit geschreven. Meerdere grote hits natuurlijk. We gaan zo meteen Levels op u loslaten. Voor zover is er nog deze Tiziano Ferro. Al kreunend, pardon.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Ahoy van Klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

nummer New Religion van Bebe Rexha en Faithless moest ik in het begin wel een beetje wennen, maar het lukte wel. En daarna was er Britney Spears met Womanizer en Simple Minds met die grote hit uit het midden van de jaren 80, Alive and Kicking. Gorky mogen we zeker niet vergeten. Soms vraagt de mens zich af.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Als je echt kan fluiten, is het plezierig om daarmee mee te fluiten met dat nummer. Ik kan het helemaal niet, dus ik laat het aan de specialisten over. Dat was Cedina met A La Folie en daarvoor Pommelin Thijs met Ik Moet Gaan. Klopt helemaal. Ik verdwijn zo meteen. Ik maak plaats voor Christophe om 4 uur. Ik laat nog met Khaled en Level 42. Tot morgen.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Nieuws.
6: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parquet van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parquet heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

In Lokeren kan je terecht in Studio Nanda voor een optreden van de jazzband The Hot Swing Collective. Dit is een veelzijdige en energieke jazzband, diep geworteld in de traditie van Django Reinhardt en zijn aanstekelijke swing. Je kan je verwachten aan een hechte groep muzikanten met een speelse en virtuose mix van ritme, improvisatie en samenspel. Hun muziek bruist van energie en nodigt u uit tot luisteren, bewegen en genieten. Dit gaat door op zaterdag 11 juli van 8 uur tot 10 uur 's avonds in Studio Nanda, Drongenstraat 50 te Lokeren. Voor meer info kan je terecht op de website www.studionanda.be of mailen naar info@

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos. Enjoy your break.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: grasblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoel, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja.

uur, het hotel. Ik betaal, we maken het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, mijn mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Dinsdag 23 juni vandaag. Van harte welkom bij RBS. Bij een grootschalige controleactie van politie- en inspectiediensten zijn afgelopen weekend verschillende overtredingen vastgesteld in dag- en nachtwinkels, horecazaken en autogarages. De politiezone Scheldewaas werkte daarvoor samen met onder meer de Vlaamse Sociale Inspectie, de Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. In een autogarage stelden de inspecteurs vast dat er geen officiële vestiging was aangegeven en dat het verplichte garageregister ontbrak. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor zwartwerk. Daarnaast werden in verschillende handelszaken verboden wegwerp, e-sigaretten en niet toegelaten cosmetische producten in beslag genomen. Op het vlak van voedselveiligheid kregen meerdere zaken waarschuwingen wegens gebrekkige hygiëne, foutieve bewaartemperaturen en een onvolledige registratie van producten. Voedingswaren die niet meer aan de voorschriften voldeden, werden onmiddellijk vernietigd. Een handelaar kreeg bovendien een waarschuwing omdat producten niet voorzien waren van Nederlandstalige etiketten. Tijdens de controles werd ook een bezoeker van een nachtwinkel betrapt met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook tegen die persoon werd een procesverbaal opgesteld. In Dendermonde hebben dieven gisterenochtend werkmateriaal gestolen uit een voertuig in de Processiestraat. De feiten gebeurden tijdens werkzaamheden in de straat. Terwijl de arbeiders aan het werk waren, sloegen onbekenden toe en haalden verschillende elektrische werktuigen uit een geparkeerd voertuig. De diefstal werd pas later vastgesteld. Over de daders is voorlopig niks bekend. De politie heeft een onderzoek geopend naar de feiten. Bij een spectaculaire ramkraak in Belzele bij Sint-Niklaas werden twee exclusieve koersfietsen gestolen uit fietsenzaak Peloton. De buit heeft een waarde van ongeveer 26.000 euro. Rond 1 uur reed een dader met een terreinwagen achterwaarts door de vitrine van de winkel. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij daarna meteen naar twee koersfietsen loopt die in de etalage stonden. De hele actie duurde amper anderhalve minuut. Volgens zaakvoerder Glenn de Ridder was de diefstal duidelijk voorbereid. De dader droeg een hoodie en de nummerplaat van de wagen was afgeplakt. Bovendien lijkt hij exact geweten te hebben welke fietsen hij moest meenemen. Naast de gestolen fietsen is ook de schade aan de winkel aanzienlijk. De vernielde vitrine zorgt voor een kostenplaatje van om en bij de 10.000 tot 15.000 euro. De politie doet verder onderzoek naar de dader. In het Huis van het Kind in Waasmünster organiseert op woensdag 15 juli een creatieve namiddag voor grootouders en hun kleinkinderen. De activiteit vindt plaats van 2 tot 4 uur in zaal Cuesta van woonzorgcentrum 't Heuverveld. De deelnemers kunnen er samen aan de slag rond een creatief thema en genieten van een gezellige namiddag. Het initiatief staat open voor grootouders en kleinkinderen van alle leeftijden. Inschrijven en meer informatie is verkrijgbaar bij het Huis van het Kind in Waasmünster. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen krijg je dat van collega Dominique Waumans.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 6 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parquet van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parquet heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

strand in de zomer van 1964. Een zomer waar ook al recordtemperaturen werden gemeten van 31,8 graden. Wiltura, die stelde er zichzelf vragen bij.

van Led Zeppelin en Alison Krauss. Een Amerikaanse bluegrass zangeres en violiste die samen een LP opnamen, zowat ruim twee decennia terug. Met als naam Raising Sand, daaruit draaiden we Gone, Gone, Gone, een cover van de Everly Brothers hit uit de vroege 60er jaren. En dit zijn de 3 Degrees.

geeft weercode groen aan de kust en geel voor de rest van het land. De Facebookvers. De zon regeert met gouden kracht. Een strak blauwe lucht die naar ons lacht. Het weerbericht zegt, wees op je hoede. Zoek de schaduw op, draag een hoed. Geniet van de zomer, maar drink voldoende water. Want de felle zon straft onvoorzichtigheid later.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

David Bowie, A Golden Years in de Tempel der Hits, met ontzettend veel evergreens uit de zeezenderperiode. En wanneer u zich mocht afvragen waar Mi Amigo destijds de inspiratie vandaan haalde voor hun jingles, wel, dan maakt u zelf maar even de vergelijking.

en toch wel erg resolute Tennessee met hun Rubber Bullets. Hun eerste singeltje, dat nummer 1 werd in Groot-Brittannië op 23 juni

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: een Temptations Motown Evergreen die er zich over beklagen dat ze er niet langs kunnen. I can't get next to you.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek 23 juni 1963. Op die dag waren de Beatles in de Alpha TV Studios in Birmingham voor de opname van Summerspin, wat de zomertitel was van het populaire BBC TV-programma Thank You Lucky Stars, dat gewijd was aan Mercy Beat groepen. De Beatles playbackte twee nummers, I Saw Her Standing There en From Me To You, en werd daarop volgende zaterdag op 29 juni uitgezonden op de BBC televisie.
2: Listen to the bass.

King Elvis Presley met een remix van Any Day Now. Destijds op single De Achterkant van In the Ghetto. En dit is Neil Diamond met een nummer dat hij schreef om uiting te geven aan zijn zoektocht naar identiteit en de lichten die hij van binnen voelde. I am, I said.

Bobby V, sharing you, 1962, de popcorn oldie voor vandaag. Die draaide als de voorlaatste, wat wil zeggen dat het intussen alweer de allerhoogste tijd is om het tempelaltaar af te ruimen. Rest er nog enkel de final countdown van Europe. Graag tot morgen, hoi!

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Dinsdag 23 juni vandaag, van harte welkom bij RBS. Bij een grootschalige controleactie van politie- en inspectiediensten zijn afgelopen weekend verschillende overtredingen vastgesteld in dag- en nachtwinkels, horecazaken en autogarages. De politiezone Scheldewaas werkte daarvoor samen met onder meer de Vlaamse Sociale Inspectie, de Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. In een autogarage stelden de inspecteurs vast dat er geen officiële vestiging was aangegeven en dat het verplichte garageregister ontbrak. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor zwartwerk. Daarnaast werden in verschillende handelszaken verboden wegwerp, e-sigaretten en niet toegelaten cosmetische producten in beslag genomen. Op het vlak van voedselveiligheid kregen meerdere zaken waarschuwingen wegens gebrekkige hygiëne, foutieve bewaartemperaturen en een onvolledige registratie van producten. Voedingswaren die niet meer aan de voorschriften voldeden, werden onmiddellijk vernietigd. Een handelaar kreeg bovendien een waarschuwing omdat producten niet voorzien waren van Nederlandstalige etiketten. Tijdens de controles werd ook een bezoeker van een nachtwinkel betrapt met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook tegen die persoon werd een proces-verbaal opgesteld. In Dendermonde hebben dieven gisterenochtend werkmateriaal gestolen uit een voertuig in de processiestraat. De feiten gebeurden tijdens werkzaamheden in de straat. Terwijl de arbeiders aan het werk waren, sloegen onbekenden toe en haalden verschillende elektrische werktuigen uit een geparkeerd voertuig. De diefstal werd pas later vastgesteld. Over de daders is voorlopig niks bekend. De politie heeft een onderzoek geopend naar de feiten. Bij een spectaculaire ramkraak in Belzele bij Sint-Niklaas werden twee exclusieve koersfietsen gestolen uit fietsenzaak Peloton. De buit heeft een waarde van ongeveer 26.000 euro. Rond 1 uur reed een dader met een terreinwagen achterwaarts door de vitrine van de winkel. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij daarna meteen naar twee koersfietsen loopt die in de etalage stonden. De hele actie duurde amper anderhalve minuut. Volgens zaakvoerder Glenn de Ridder was de diefstal duidelijk voorbereid. De dader droeg een hoodie en de nummerplaat van de wagen was afgeplakt. Bovendien lijkt hij exact geweten te hebben welke fietsen hij moest meenemen. Naast de gestolen fietsen is ook de schade aan de winkel aanzienlijk. De vernielde vitrine zorgt voor een kostenplaatje van om en bij de 10 tot 15.000 euro. De politie doet verder onderzoek naar de dader. En het Huis van het Kind in Waasmünster organiseert op woensdag 15 juli een creatieve namiddag voor grootouders en hun kleinkinderen. De activiteit vindt plaats van 2 tot 4 uur in zaal Cuesta van woonzorgcentrum Te Heuverveld. De deelnemers kunnen samen aan de slag rond een creatief thema en genieten van een gezellige namiddag. Het initiatief staat open voor grootouders en kleinkinderen van alle leeftijden. Inschrijven en meer informatie is verkrijgbaar bij het Huis van het Kind in Waasmünster. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen krijg je dat van collega Dominique Wamans.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
3: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

beslecht. En als ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt.

0: Luister, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

is dan weer mooi meegenomen. Drie bluesgitaren op één rij. De bezielster van dit alles was eens te meer Debbie Davis, nadat ze achtereenvolgens Anson Funderburk en Otis Grant warm kreeg voor het album Grand Union, ging ze aan de slag met deze knappe instrumental West Side Bluesman. Het was meteen de opener van je bluesafspraak op dinsdagavond. De deur van Studio 7 staat eens te meer wagenwijd open. Welkom bij All Time Blues.

0: covers zijn niet altijd beter dan het origineel van het nummer. Alhoewel, wat B.B. King en Mick Jagger deden op het album Juices Wild met de track Paying the Boss to Peter Cost mag er best zijn. Voor alle duidelijkheid, de Stones begonnen ooit hun eigen carrière als zijnde de Rolling Stones Blues Band.
1: All Time Blues.

Watermelon Slim met I've Got News For You. Het is nauwelijks te vatten dat deze schuurpapieren bluesstem ooit een koorknaapje was. En nog minder dat de man uit Boston kwam, nochtans geen epicentrum van de Amerikaanse bluesindustrie. Zijn verhaal begon met een set bongo drums om te eindigen met een gitaar en mondharmonica. De sterke banden met Henry Vestine van Kenneth Heath zorgden uiteindelijk voor de man zijn grote doorbraak. Het tempo opdrijven vandaag doen we via Brother Phelps. Anyway, the wind blows.

0: is beslist. Dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
0: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
0: Proeven.
1: Beleven.
0: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Ja, de man die ontwikkelde zich wel tot een bepalend figuur binnen de blueswereld. Tom Hambridge. Hij is een bluesartiest die staat voor een prachtige verzameling bluesstijlen waar je als bluesliefhebber enkel en alleen maar vrolijker van wordt. Het krachtige nummer Blues Crazy komt uit zijn succesalbum The Nola Sessions en wordt zoals bluesmuzikant beweren vuil gespeeld. Ondertussen wist Tom zich ook te profileren als producer voor nieuwe en beloftevolle artiesten. Hier is Walter met zijn wekelijkse rubriek.
1: Walter met What About the Blues.
2: 30 jaar nadat een tiener uit Shreveport, Louisiana, met een Fender Stratocaster hielp om de blues weer mainstream te maken, zet de zesvoudige Grammy-genomineerde gitarist Kenny Wayne Shepherd de lancering van zijn nieuwe opgenomen Let Better Highs, de 30th Anniversary Session, voort met de release van One Foot on the Pot. Nu beschikbaar op alle streamingsplatforms. Oorspronkelijk te horen op Shepherd's debuut uit 1995 is One Foot on the Pot een van de meest vooruitstrevende en reflectieve nummers van het album, waarbij een rusteloze groove wordt gecombineerd met Shepherd's eigen carrière. In deze nieuwe versie blijft die geest intact, nu aangescherpt door de decennia aan ervaring. Op zijn 16e tekende hij bij de legendarische Irvin Asaf en nam Shepherd Leatherbed Highs op terwijl hij nog op de middelbare school zat, waarbij hij zijn tijd verdeelde tussen lessen in Louisiana en sessies in Memphis. Nu, 3 decennia later, keert Shepherd met helderheid en perspectief terug naar dat materiaal. One Foot on the Pot weerspiegelt zowel waar hij toen naartoe ging als het pad dat hij uiteindelijk uitstippelde. Een carrière die werd gekenmerkt door beweging en groei. Dit is het album dat mij op de kaart zette. En ik geniet er nog steeds van om er naar te luisteren, omdat mijn doel altijd is geweest om muziek te maken die ik zelf wil horen, zegt Shepherd, ongefilterd en rechtstreeks uit het hart. Een belangrijke aanwezige op de opname is Chris Wiper Layton, lid van Stevie Ray Vaughan en Double Trouble, die sinds de originele sessie samen met Shepherd speelt. Het album werd mede geproduceerd met Jerry Harrison, wiens geschiedenis met Shepherd meerdere platen omvat, waaronder Trouble Is. Toen Let Better Highs voor het eerst werd opgenomen, werd het al snel een doorbraaksucces. Binnen enkele maanden goud en behaalde het begin 1996 platinum. Het album stond 10 weken op nummer 1 in de Billboard Blues Charts. In de jaren daarna heeft Shepherd een van de meest duurzame carrières in de moderne bluesrock opgebouwd. Zijn tweede album, Trouble Is, bereikte nummer 1 in de Billboard Mainstream Rock hitlijst en stond 20 weken achter elkaar bovenaan de blues charts. Gedurende zijn carrière heeft Shepherd 6 Grammy-nominaties ontvangen en het podium gedeeld met artiesten als Bob Dylan, Van Halen, The Rolling Stones, Ivor Smith en Lynyrd Skynyrd. Voordat ik me kon identificeren met de tekst, kon ik me altijd al identificeren met het gevoel van de blues, zegt Shepherd. Als je je hart uitstort, voelt iedereen dat. De release van One Foot on the Pot verschijnt naast Shepherd's lopende Let Better Highs 30th Anniversary Tour, waar hij en zijn band het album voor het eerst volledig spelen. Met dank aan rockandbluesmuse.com. Als je de man live wilt zien, zal het Roemenië, Frankrijk of UK zijn. Alle details zijn te vinden op de website van Kenny Wayne Shepherd. Maar we geven jullie heel graag de 2026 versie mee van One Foot on the Pot. Kenny Wayne Shepherd.

0: iets op zijn best kregen we deze keer van de Robin Fossen Band, die het klaarspeelden om een klassieker van James Cotton neer te zetten. Cotton zelf dook al eens op met Living the Blues in ons item Old School Blues. De versie van de Robin Fossen Band vond zelfs zijn weg naar de CD-collectie van Back to the Roots, zij heet dan wel volume nummer 3.
1: Bel Blues, jongens van bij ons.
0: De Belgische band The Dips bestaan reeds sinds 2019, maar hun huidige bezetting blijkt dan zonder twijfel toch wel de definitieve te gaan worden. Ze brengen rhythm and blues, voorzien van een hete soul sauce. Hun maiden album, Just For You, werd begin maart 2026 vrijgegeven. Eén van de betere nummers, althans volgens Mark en Walter, werd de song No Sleep.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.
3: Classics en hits. RBS Radio.
5: More music, less bull. On our-

Met zijn cd Ain't Done With The Blues heeft de inmiddels 89-jarige Buddy Guy alweer een nieuw album uitgebracht, waarbij de teksten vrij biografisch gaan klinken. De aftrap van de release deed hij met de single How Blues Is That, waar hij wordt bijgestaan door Joe Walsh, u kent hem nog wel, de legendarische gitarist van de Eagles. Het schrijfwerk lieten ze over aan de bijna onvermijdelijke Tom Hambridge. Ook dit nummer trouwens, Upside Down. Voor we toe zijn aan de sidekick van vandaag, gaan we nog heel even meegenieten van 2000 LPS of Blues met dit nummer, Wolf on the River.

0: Sidekick. Een zijsprongetje in de blues.
1: Na de fictieve persoonlijkheid van een zekere Bertha May Lightning betrapte de EI alweer op een portie fake blues, deze keer onder het pseudoniem Delta Kings Blues. Het project Dumpster Groove deed eens te meer zijn best om gefakte vintage blues en personages te gaan fantaseren. Het product, we zullen het voortaan zomaar noemen zeker, heette deze keer I Owe the Devil $2. Het valt nauwelijks van een echte productie te onderscheiden.

0: next week.
1: Ja, Walter, volgens mij zijn we niet meer zo ver vanaf dat de live bands dus echt AI music gaan beginnen coveren on stage. Maar ja, hopelijk komt het niet zo ver, zeker voor de platenverkoop van diezelfde live bands. Dat is zeker een vaste niet besteed aan Bernard Ellison, want het album Across the River van Bernard was zonder meer een ode aan zijn vader Luther Ellison. Hij sloot het album af met de woorden In Memory of My Dad Luther Ellison. De profileringsdrang waarover hij beschikte kreeg hij stellig mee van zijn vader. Vanaf 2002 kreeg Ellison Jr. eindelijk de erkenning die hem toekwam. Change Your Way of Living, schreef hij trouwens helemaal zelf.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciete parallel met het lot van Anne Frank 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonsbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Ze hebben zijn ziel John Mayle. Hij pakt er nog eens uit met een 30-koppige bemanning. De zogenaamde friends die hij selecteerde voor de opnames van het ambitieuze Along for the Ride. Mayle's versie van She Don't Play By The Rules zegt veel over de man en zijn bevlogenheid. Voor het betreurde icoon was het een unieke gelegenheid om zijn ervaring nogmaals te delen met onze algrote bluesgemeenschap.

0: Na enkele voortreffelijke albums, waaronder deze Me To You, leek Eric Bibb klaar om de challenge met Cabmo aan te gaan. Naderhand bleek Kevin Moore in de sector acoustic blues toch een maatje te groot te zijn. Eric Bibb bleef wel een talentvolle performer en timmert verder aan een geslaagde carrière. Als het nummer Between a Woman and a Man de norm is, is de bluesliefhebber eens te meer de winnaar.
1: All Time Blues.

Rock Blues, The Way It Should Be. En bovendien van Europese makelij. De Duitse bluesband Lightfoyer werd niet enkel een openbaring op hun eigenste heimat. Ze zijn bovendien het oude continent helemaal aan het veroveren. Wil je helemaal in de band geraken, luister dan naar hun album Am Oude Heer. Van ons kreeg alvast deze track Hammerdown helemaal cadeau. Wat ze bij Kenneth Heath ontschreven als On The Road Again... klonk bij Bonnie Raitt als The Road's My Middle Name. De boodschap blijft eender een bluesartiest onderweg... om zijn of haar tournee te gaan afwerken. De versie van Bonnie kwam helemaal uit haar geprezen Grammy-winnaar Nick of Time.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.

0: Ja, tempo voorop vandaag in deze aflevering All Time Blues. Geboren en getogen in de South Side of Chicago. Dat is zowat de bakermat van deze Toronto Cannon. Zijn lang verwachte album Shut Up and Play rolde eindelijk van de band. Voorzien van 11 tracks die getuigen zijn van Cannon's ontwikkeling. Uit dat album serveerden wij speciaal voor jullie Something to Do Man.
1: Acoustic Blues.
0: Haar stem, een akoestische gitaar en een stompbox. Meer heeft deze Daniela Miraglia niet nodig om je te laten genieten van haar album Bright Shining Stars. Miraglia is nog geen grote naam, maar wel een echte belofte in het genre. Meer woorden zijn er echt niet nodig om je de ganse CD te gaan aanraden. De track Famous for Nothing valt vooral af te wachten.

Ja, het is al verduidelijk dat Gigi Cale een ferme erfenis naliet, hoef je niemand nog te vertellen. En al zeker niet aan Eric Clapton. Het was trouwens Clapton zelf die de ontwerper van die fameuze Tulsa Sound een wereldpodium aanbood. Nadat Slowhand Eric zijn stempel drukte op nummers zoals Cocaine en After Midnight. De jongelui van The Rebel Road bewezen dat de nieuwe generatie klaarstaat. Dit was hun versie van Call Me The Breezer. Een beetje dimmen en ja, een beetje afhouden van tempo doen we misschien best met Danielle Nicole. Een dame die enkele weken terug nog te gast was bij een collega Bolten naar aanleiding van haar nieuw album. Maar dit is ouder werk, de titeltrack uit Cry No More.

0: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
0: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
1: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
3: All Time Blue.

0: Playing with my friends, het lijkt er wel op of hij te gast was bij B.B. King. Niks is minder waar natuurlijk. Jeff Mitchell is nog zo'n product van het jaar einde van 2023. Maar toch was niet alles nagelnieuw op de cd. Sommige nummers werden al eerder uitgebracht. De lange rij muzikanten bewijst dat er meerdere opnamesessies zijn geweest. Het album omvat 3 covers, maar tracks zoals An Eye for an Eye en Unsung Hero of the Blues kwamen van de maestro himself.
1: Old School.
0: De Old School vandaag, ja. De bekendste cover van het nummer dat we laten horen werd ongetwijfeld deze van George Thorogood. Hij maakte ooit een beukende en pompende rock blues versie. Via de auteursrechtenorganisatie zou de kassa nog eens gaan rinkelen voor wijlen John Lee Hooker, die enkele decennia eerder het origineel uitbracht. One Bourbon, One Scotch and One Beer.

Mississippi Hoodoo Man, dat is nog altijd de skipname van Omar Dykes. Samen met de Howlers scoorde hij zeer hoog met dit album Boogeyman. Bij de Howlers zaten onder meer Chris Layton en Tommy Shannon, je weet wel, de ex-line-up van Stevie Ray Vaughan, en daaraan toegevoegd Chris Duarte. Dat zijn flink wat Texas kwaliteiten op één hoopje. U hoorde ze samen aan het werk met Mississippi Mud. Nu we toch bezig zijn met SRV, wat altijd staat voor Stevie Ray Vaughan, kunnen we eventueel ook afscheid meenemen ter gelegenheid van deze aflevering. Onder het mom van A Tribute to Stevie Ray Vaughan. In de loop der jaren werden er heel wat tributealbums geproduceerd, maar deze van Stevie Ray liet bijzonder lang op zich wachten. In 1996, 6 jaar na zijn overlijden, kwam er dan toch een schot in de zaak, een echte stroomversnelling zeg maar. Zijn broer Jimmy bracht een All-Stars band op de been van het wereldniveau en A Tribute to Stevie Ray Vaughan was eindelijk een feit. De track Six Strings Down kwam van Jimmy Vaughan zelf uit zijn album Strange Pleasure. Ons rest enkel nog jullie allemaal te bedanken voor de aandacht vanavond. En wat ons betreft, zoals u weet, graag tot volgende week.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 10 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer, in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciete parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: My Sweet Rosalie. Gaat het over dame? Gaat het over een hondje? Gaat het over ons? Gaat het over ik weet niet wat? Ik weet wat ik wel weet. En het is weer avond. Tijd voor de speeltuin.
1: Bart Staes. Niet meer zo jong. Wel nog steeds eigenwijs.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Gezinsproblemen ontstaan vaak door drankmisbruik. Is er een drankprobleem in jouw gezin? Dan kan je terecht bij Al-Anon familiegroepen. Gratis en anoniem. Contacteer ons www.al-anonvl.be. Of bel 03-218-5056. 03-218-5056.

0: blijf je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaal.radio.

23 juni 1983, de geboorte van de eerste Belgische reageerbuisbaby. Wat die naam was, ik ga het niet gaan opzoeken. Geen zin voor. Dat is tussen hen en tussen de ouders natuurlijk. Weet natuurlijk nooit de reden.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

winner. Ja, het is gewoon niks. Maar langs de andere kant is het gewoon fantastisch, toch? Fantastisch dat ik dit uur nog steeds bij jou ben. Hier op jouw RBS. En we zorgen nog voor heel mooie muziek. Wat dacht je van Eva de Rover en Digidex? En zo gaan we weg. Ons

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: Dinsdag 23 juni vandaag. Van harte welkom bij RBS. Bij een grootschalige controleactie van politie- en inspectiediensten zijn afgelopen weekend verschillende overtredingen vastgesteld in dag- en nachtwinkels, horecazaken en autogarages. De politiezones Geldewaas werkte daarvoor samen met onder meer de Vlaamse Sociale Inspectie, de Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. In een autogarage stelden de inspecteurs vast dat er geen officiële vestiging was aangegeven en dat het verplichte garageregister ontbrak. Er werd ook een procesverbaal opgesteld voor zwartwerk. Daarnaast werden in verschillende handelszaken verboden wegwerp, e-sigaretten en niet toegelaten cosmetische producten in beslag genomen. Op het vlak van voedselveiligheid kregen meerdere zaken waarschuwingen wegens gebrekkige hygiëne, foutieve bewaartemperaturen en een onvolledige registratie van producten. Voedingswaren die niet meer aan de voorschriften voldeden, werden onmiddellijk vernietigd. Een handelaar kreeg bovendien een waarschuwing omdat producten niet voorzien waren van Nederlandstalige etiketten. Tijdens de controles werd ook een bezoeker van een nachtwinkel betrapt met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook tegen die persoon werd een procesverbaal opgesteld. In Dendermonde hebben dieven gisterenochtend werkmateriaal gestolen uit een voertuig in de Processiestraat. De feiten gebeurden tijdens werkzaamheden in de straat. Terwijl de arbeiders aan het werk waren, sloegen onbekenden toe en haalden verschillende elektrische werktuigen uit een geparkeerd voertuig. De diefstal werd pas later vastgesteld. Over de daders is voorlopig niks bekend. De politie heeft een onderzoek geopend naar de feiten. Bij een spectaculaire ramkraak in Belzele bij Sint-Niklaas werden twee exclusieve koersfietsen gestolen uit fietsenzaak Peloton. De buit heeft een waarde van ongeveer 26.000 euro. Rond 1 uur reed een dader met een terreinwagen achterwaarts door de vitrine van de winkel. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij daarna meteen naar twee koersfietsen loopt die in de etalage stonden. De hele actie duurde amper anderhalve minuut. Volgens zaakvoerder Glenn de Ridder was de diefstal duidelijk voorbereid. De dader droeg een hoodie en de nummerplaat van de wagen was afgeplakt. Bovendien lijkt hij exact geweten te hebben welke fietsen hij moest meenemen. Naast de gestolen fietsen is ook de schade aan de winkel aanzienlijk. De vernielde vitrine zorgt voor een kostenplaatje van om en bij de 10 tot 15.000 euro. De politie doet verder onderzoek naar de dader. In het Huis van het Kind in Waasmünster organiseert op woensdag 15 juli een creatieve namiddag voor grootouders en hun kleinkinderen. De activiteit vindt plaats van 2 tot 4 uur in zaal Cuesta van woonzorgcentrum 't Heuverveld. De deelnemers kunnen er samen aan de slag rond een creatief thema en genieten van een gezellige namiddag. Het initiatief staat open voor grootouders en kleinkinderen van alle leeftijden. Inschrijven en meer informatie is verkrijgbaar bij het Huis van het Kind in Waasmünster. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen krijg je dat van collega Dominique Waalmans.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

voor gekomen. Wat ik vroeger elke wedstrijd wou zien van de Wereldbeker, is het nu mijn zoontje van 10 dat niks anders doet dan roepen, supporteren en denken van, ja, die zit. En ik dan gewoon bij mijn eigen, tja, geef maar gewoon een pint. Ga ik die zo wel drinken, zonder dat ik naar voetbal kijk. Welkom, tweede deel.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: natuurlijk. Waarom niet? Het is gewoon daar veel te warm voor. Met al die gietelven overal. In Frankrijk kreunen ze al eronder. En in België al evenmin. Of ook al.
1: Kon ik nog maar bij je zijn?

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Zo'n nummer waarvan je weet van ze hadden toen wel het imago, maar waren ze het ook echt? Niet veel woorden over vuil maken. Wat ik wel ga doen is zeggen, slaap wel. Ik blijf nog even een nachtje in de studio slapen, want morgenochtend ben ik er weer. Want ja, ik leef voor jou. In tegenstelling tot Marco Borsato. Tot morgen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM. Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer, in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciete parallel met het lot van Anne Frank 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets,

zonder zin.